soms nog niet, dat kan niet lekker gaan. Want dat brengt, die soms nog niet die waren bij de eindring, dat dan gaat je niet in jou. Kijk, dat is dan zo. Dan had ik daar niet over. Die soms nog niet die waren bij de eindring, dat kan zijn. Die soms die waren bij de eindring, dat kan zijn. Die waren bij de eindring, dat kan zijn. Maar die waren bij de eindring, dat kan zijn.